0: werd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui. Later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leem.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur. Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
4: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
3: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
5: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
3: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Houston.
1: I Will Always Love You.
0: En we begonnen met Dan Hartman.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Goedemorgen, maandag 17 augustus. De bouwvakvakantie zit erop. Nog 1 week, dan beginnen ook de scholen. En volgens mij stroomt Eindhoven onder andere weer vol met leerlingen voor de introductieweken. Jawel. En als je naar de universiteit gaat of naar de HBO Fontys of Summa, ja, dan heb je introductieweken. Ja, dan ga je ineens van het voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs. Ja, en het wetenschappelijk onderwijs. Ja. Altijd wel weer leuk, hoor. De stad stroomt dan vol Eindhoven met allemaal van die jonge mensen. En ja, dat is bedoeld om je kennis te laten maken met Eindhoven, met studentenstad, met je medestudenten. En natuurlijk hopen ze allemaal ook dat je natuurlijk, ja, wel lid wordt van eventueel een studentenvereniging. Ja, dat kan ook, hè. Maar goed, dat allemaal de komende week. Dan ja, in ieder geval, het is ook al gewoon weer wat drukker op de weg. Ja, is het je ook opgevallen? Inderdaad, hè. Er rijdt echt meer verkeer over de weg. Goed, dus ook die rust is voorbij, denk ik, grotendeels. Wat gaan wij doen tussen nu en 9 uur? Nou, we hebben natuurlijk de open deurplaat, de Simple Shazam. Een nieuwe week betekent ook een nieuwe Simple Shazam. En dat is een mooie van Tangerine. Je weet wel, die tweeling die ook bij Beste Zangers optraden. Zijn de gebroeders Brink. Maar dit is een prachtig liedje met, ja, want zij kunnen heel mooi samen zingen. En dat doen ze dan nu in dit liedje met Venice. Nou, en dat is natuurlijk een band van de familie Lennon. En die zijn super populair in Nederland. Nou, als Tangerine en de close harmony van Venice bij elkaar komt, ja, dan krijg je eigenlijk de simpelste jam van deze week. Dus ik denk dat Frans en ik jullie wel hebben overtuigd aan het einde van de week dat dit een lekker liedje is. Wat hebben we nog meer voor je? Natuurlijk Hans van Groessen, die komt voorbij met de Horizon Agenda. Het weerbericht om 7:45. Want ja, de hitte, die is echt voorbij. De komende week wordt het Nederlands zomerweer. Er valt regen, dus ja, misschien ook wel lekker. En we hebben natuurlijk ook een lijstje met jarigen. Robert De Niro is jarig. Hans Vandenburg, hij is van Grupo Sportivo. Kevin Rowland van Dexys Midnight Runners. Belinda Carlisle. Lynn Marlin, zangeres uit Noorwegen. En ook zangeres Maria McKee is weer een jaartje ouder geworden.

In 1990 werd ze wereldberoemd met Show Me Heaven, nummer wat zij schreef. Maria McKee, ze komt uit Amerika. Dit was 26 jaar geleden en heette Sweet Child. En je hoorde de singleversie. En Maria McKee viert vandaag haar 62e verjaardag.

Wind, if it happens again, I'm leaving. UB40. Ja, zo alweer 42 jaar geleden deze hit. En daarvoor die hele leuke van Yolanda, Be Cool en D-Cup en We No Speak Americano. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Queen staat voor je klaar. En nu de gloednieuwe Sommieux.

0: Dat was Queen and Breakthrough hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Chaka Demus en Pliers komt eraan. En is het inmiddels wat drukker op de weg, omdat de bouwvakvakantie voorbij is? Snel naar de ANWB.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Chaka Demus en Pliers en Twist and Shout.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: 7:55 geweest. Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. We beginnen in Valkenswaard. De bouw van 48 woningen op de hoek van de Vlasrood en de Leenerweg kan voorlopig doorgaan. De voorzieningenrechter van de Raad van State wees afgelopen vrijdag de bezwaren van 2 omwonenden af. Op de plek staan nu winkels, appartementen en bedrijfsgebouwen die plaatsmaken voor 21 appartementen en 27 grondgebonden woningen. De buren maakten bezwaar tegen de bouwhoogte, de verkeersveiligheid en hun privacy. De rechter volgde hen daarin niet. Volgens de rechter is de plek een zogenoemde poortlocatie bij de entree van het dorp, waar een extra bouwlaag gerechtvaardigd is. Ook de zorgen over verkeer en inwijk, kijk, wogen voor de rechter niet zwaar genoeg. De uitspraak is voorlopig. Het definitieve oordeel volgt later in de bodemprocedure. Tot die tijd kan de sloop van de oude bebouwing beginnen. Dan een bericht over de boerenprotesten. Afgelopen vrijdag verzamelden honderden boeren zich bij het provinciehuis in Den Bosch uit onvrede over het intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders in Brabant. Diezelfde ochtend vond op de A59 een dodelijk ongeval plaats in de staart van een file. Die was ontstaan doordat er trekkers op de snelweg reden. 2 mensen kwamen om het leven. 6 anderen raakten gewond. Premier Rob Jette noemde het eerdere besluit van de politie Oost-Brabant om trekkers op de snelweg niet tegen te houden geen goed signaal. Volgens hem wordt er wel degelijk gehandhaafd en wil hij de zaak verder bespreken. En tot slot een opiniestuk van hoofdredacteur Arie Muller over deze protesten. Muller schrijft dat vrijdag 14 augustus voor de boerenprotesten een dag wordt om niet met trots op terug te kijken. Bij Den Bosch deelde de voorman van actiegroep Farmers Defence Force symbolen uit die de aanpak van boerenbedrijven vergeleken met de jodenvervolging, wat Muller scherp veroordeelt. Zijn analyse: publieke sympathie voor een protestbeweging is een eindige voorraad. Zodra een deel van een beweging de morale grens overschrijdt, slaat de publieke opinie om. Ook als de meerderheid van de boeren zich daar nooit mee zou hebben geassocieerd. Muller concludeert dat een rechtvaardige zaak kan verliezen als de vorm waarin ze wordt gebracht onprofessioneel is en dat sympathie discipline vraagt en geen drama. Het hele stuk van Arie Muller kun je teruglezen op rtvhorizon.nl. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android. Simpel Simons.

Een oud simpeltje jam en inmiddels een groot hit in Nederland. Summer en Homewrecker en daarvoor Kokomo van de Beach Boys. En dan is het bijna 7:15. We gaan eens even naar het weer kijken, want vandaag is de hitte voorbij met maximaal rond de 23 graden en kans op buien. Na de extreme warmte van afgelopen week voelt dat wel als een verkoeling. Morgen dinsdag wordt het nog frisser met maximaal rond de 21 graden en veel regen. Woensdag trekt het weer wat op met rond de 22 graden en in ieder geval minder neerslag. De hitte is voorbij en het weer dat normaliseert zich. En dit is uit die prachtige film Armageddon, Aerosmith en I Don't Want to Miss a Thing.

Sheeran. Mooi, hè? Perfect heet het. En het kwam uit 2017. Zometeen het tweede deel van Simple Simons. En nu het simpelste zijn van een week of 8, 9 geleden. Het nieuwe album van Jessie Ware heet Super Bloom. En de titelsong, die hoor je nu.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
5: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit, dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
4: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
6: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaald.
4: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot. De vertraging is daar 10 minuten. A58 van Breda naar Bergen op Zoom tussen Roosendaal-Oost en knooppunt de Stok. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Clark, Johnny Hates Jazz. En we begonnen met Shakira en Burna Boy.
1: Vandaag in het verleden.
0: En dat heette natuurlijk Die Die. Het is 8:00 geweest. Goedemorgen, maandagmorgen 17 augustus. Langzaam maar zeker gaat het leven weer zijn normale gang krijgen. De bouwvak is voorbij. Volgende week nog de scholen. En dan is eigenlijk alles weer terug bij het oude. En moeten we gewoon weer een jaar wachten tot de nieuwe zomervakantie. Maar ach, de herfstvakantie komt er ook nog aan. Hè? Goedemorgen. Vandaag een verhaal dat verrassend actueel is. Want precies 7 jaar geleden begon iets wat vandaag de dag nog steeds speelt. De Amerikaanse interesse in Groenland. In de zomer van 2019 liet president Trump onderzoeken of Amerika Groenland kon kopen van Denemarken. Waarom? Hij hoorde dat Denemarken jaarlijks €500.000 aan subsidies betaalt voor een eiland met maar 56.000 inwoners. En dat leek een verspilling. Groenland heeft namelijk een bijzondere status. Het hoort bij het Deense Koninkrijk, maar bestuurt zichzelf grotendeels. Denemarken regelt alleen defensie en buitenlandse zaken. Trouwens was Trump niet de eerste die het probeerde. Vlak na de Tweede Wereldoorlog bood president Truman al eens $100 miljoen voor het eiland. En ook toen zeiden de Denen nee. En in 2019 weer nee, van zowel Denemarken als de Groenlanders zelf. Maar hier stopt het verhaal niet, want dit jaar liep de spanning juist flink op. Trump dreigde zelfs met militair ingrijpen en handelstarieven tegen Europese landen. Denemarken waarschuwde dat een aanval op Groenland de hele NAVO zou raken. Gelukkig kwam er wat ontspanning. Sinds begin dit jaar onderhandelen de Verenigde Staten, Denemarken en Groenland weer met elkaar. En er lijkt zelfs een akkoord in zicht. Groenland is dus nog steeds niet te koop, maar het gesprek erover, dat is springlevend. Ja, bijzonder. Ja, ik hoop dat het nooit gebeurt. Sterker nog, misschien ergens in Sint-Jutemus. Want dat is het namelijk ook vandaag. En kei die uitdrukking, dat gebeurt met Sint-Jutemus. Oftewel, dat gebeurt nooit. Maar bestaat deze dag dan echt? Jazeker. De uitdrukking wordt voor het eerst genoemd in het jaar 1577... in een oude kroniek uit Roermond. Toen al gebruikten mensen de term om te zeggen dat iets nooit zou gebeuren. Maar waar komt de term vandaan? Nou, daar zijn meerdere verklaringen voor. Eén ervan is dat Jutte een koosnaampje is voor Judith, de Bijbelse heldin. Haar naamdag zou dan op 17 augustus vallen. De volledige uitdrukking was vroeger met Sint-Jutemus als de kalveren op het ijs dansen. Want in augustus vriest het natuurlijk nooit in Nederland. En kalveren kunnen al helemaal niet dansen. Andere taalkundigen denken dat er nooit een echte heilige Jutemus heeft bestaan. Het zou een verzonnen naam zijn, precies om aan te geven dat iets nooit gebeurt. Trouwens, ook andere talen kennen zo'n grapje. In het Frans zeggen ze Saint-Glinglé. En in het Italiaans Saint-Mai, wat letterlijk heilige nooit betekent. Dus als er iemand iets heeft over Sint-Jutemus, dan gebeurt het nooit. Zo meteen de Horizon Agenda. Dat gebeurt wel. Ook Rolls Royce komt eraan. En nu de Four Non Blondes.
1: De Radio Horizon.

0: Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluiten na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Volgende week zaterdag, de 29e, de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Op zaterdag is er weer de open tententocht van de Brabantse dag. Tussen 10:00 AM en 4:00 PM kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. Die parade vertrekt om 7:00 PM vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse dag. LoveU organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: The Who en You Better You Bet. Alweer uit 1981.
1: Rolf Simons.
0: Bijna 8:30. Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met drie berichten uit onze regio. We beginnen met een opiniestuk van hoofdredacteur Arie Muller over de boerenprotesten. Muller schrijft dat vrijdag 14 augustus voor de boerenprotesten een dag wordt om niet met trots op terug te kijken. Bij Den Bosch deelde de voorman van actiegroep Farmers Defence Force symbolen uit die de aanpak van boerenbedrijven vergeleken met de jodenvervolging. En dat veroordeelt Muller scherp. Zijn analyse: politieke sympathie voor protestbeweging is een eindige voorraad. Zodra een deel van een beweging de morele grens overschrijdt, slaat de publieke opinie om. Ook als de meerderheid van de boeren zich daar nooit mee zou hebben geassocieerd. Muller concludeert dat een rechtvaardige zaak kan verliezen als de vorm waarin het wordt gebracht onprofessioneel is. En dat sympathie discipline vraagt, geen drama. Dan over diezelfde protesten. Afgelopen vrijdag verzamelden honderden boeren zich bij het provinciehuis in Den Bosch uit onvrede over het intrekken van vergunningen van 5 pluimveehouders. Diezelfde ochtend vond op de A59 een dodelijk ongeval plaats in de staart van een file die was ontstaan doordat er trekkers op de snelweg reden. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven, 6 anderen raakten gewond. Premier Rob Jetten noemde het eerdere besluit van de politie Oost-Brabant om trekkers op de snelweg niet tegen te houden geen goed signaal. Volgens hem wordt er wel degelijk gehandhaafd en wil hij de zaak verder bespreken. En we eindigen in Valkenswaard. De bouw van 48 woningen op de hoek van de Vlasrood en de Leenderweg kan voorlopig doorgaan. De voorzieningenrechter van de Raad van State wees afgelopen vrijdag de bezwaren van 2 omwonenden af. Op de plek staan nu winkels, appartementen en bedrijfsgebouwen die plaatsmaken voor 21 appartementen en 27 grondgebonden woningen. De buren maakten bezwaar tegen de bouwhoogte, de verkeersveiligheid en hun privacy. De rechter volgde hen daarin niet. Volgens de rechter is de plek een zogenoemde poortlocatie bij de entree van het dorp waar een extra bouwlaag gerechtvaardigd is. Ook de zorgen over verkeer en inkijk wogen voor de rechter niet zwaar genoeg. De uitspraak is voorlopig. Het definitieve oordeel volgt later in de bodemprocedure. Tot die tijd kan de sloop van de oude bebouwing beginnen. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio

0: Lekker hit hoor. Another and 54 Ultra and Talk to You hier bij Radio Horizon. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 2013 en nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A58 naar Eindhoven, daar rijdt het langzaam bij Oorschot. De vertraging is daar 5 minuten. A59 van Den Bosch naar het westen bij knooppunt Hooipolder langzaam rijdend verkeer met ook daar 5 minuten vertraging. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Helmond Dierdonk en Beek en Donk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Ze komen uit Australië en dit was hun debuutsingle. Ik heb het over Shepherd, 12 jaar geleden met Geronimo.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 17 augustus 2026 en precies 13 jaar geleden kwam Happy van Pharrell Williams de Nederlandse top 40 binnen, op nummer 18. 2013 was het jaar van Pharrell Williams. Eerst bracht hij samen met Robin Thicke Blurred Lines uit. Niet veel later kwam de meest gehypte plaat van het jaar, Get Lucky, van het Franse dansduo Daft Punk. Pharrell werkte daaraan mee, samen met disco-legende Nile Rodgers, de meest succesvolle producer ooit. Direct daarna kwam Williams weer met een solo-single, Happy, geschreven voor de soundtrack van de animatiefilm Despicable Me 2. Happy werd meteen bijzonder. Met een 24 uur durende videoclip brak het nummer het record voor langste videoclip ooit en het was ongelooflijk creatief. Het nummer werd genomen van de soundtrack van Despicable Me 2 en het werd een internationale wereldhit. In Nederland kwam het nummer zelfs in de recordboeken te staan als meest succesvolle nummer in de geschiedenis van de top 40. De single haalde de eerste plaats en bleef 49 weken in de lijst staan en daarmee werd het ook de langst genoteerde hit ooit in de top 40. Een nummer met een boodschap, vrolijk, energiek, positief, happy, raakt de mensen over de hele wereld. Vandaag Happy van Pharrell Williams, want het is
1: de open deurplaat.

Op deze maandag de 17e met Culture Club in Time, Clock of the Heart, ook alweer uit 1982. En daarvoor de open deurplaat. En dat was van Pharrell Williams en Happy uit 2013. Heb jij nou een suggestie voor de open deurplaat? Misschien jouw eigen favoriete liedje? Wil je een keer dat ik het ga uitpluizen? Dat kan. We maken er gewoon een open deurplaat van. Jij en ik samen. Stuur een mailtje naar rolf.simons@rtvhorizon.nl. En nu, Patti Smith en Don Henley. Sometimes love just ain't enough.

Dancing in the City van Marshall en Hayne, hier bij Radio Horizon. En het wordt tijd om je voor te stellen aan de nieuwe Simple Shazam. En die is van Tangerine, bestaat uit de tweelingbroers Sander en Arnoud Brinks. Ze staan bekend om hun kraakheldere, samenzingende harmonie. En dat is niet gek, want harmonieën tussen familieleden klinken vaak extra mooi. Broers en zussen hebben ze vaak vergelijkbare stemgeluiden. Ja, en dan By Your Side staat op het album Family Tradition. En dat kwam op 14 augustus uit. Het is het zesde nummer op de plaat en sluit de eerste kant van het album af. Het album telt in totaal 12 nummers en duurt 40 minuten. En is de lang verwachte opvolger van Blank Cassette uit 2003. Venice is een Amerikaanse band uit Californië, bekend om hun prachtige vocale harmonieën. David Crosby noemde hen ooit zijn favoriete band ter wereld. Venice bestaat ook uit familieleden die samen zingen. Tangerine treedt met deze samenwerking dus in een mooie traditie van zingende families. En dat Family Tradition gaat helemaal over families. Zo zingen Tangerine op dat album ook een liedje met de LSC Brothers. Maar wij gaan deze hele week luisteren naar die mooie samenwerking met de familie Lennon van Venice. By Your Side, Tangerine. Oh.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
5: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
4: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in 1 etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
6: 32 inches of rain in Lapa'ahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
4: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer op de laatste zaterdag in augustus, en dat is zaterdag de 29e, weer de fietstocht Diekirch-Valkenswaard verreden. Vanuit het Luxemburgse Diekirch wordt om 7 uur het startschot gegeven voor deze fietstocht, die dit jaar over een volledig uitgepeilde route van ongeveer 254 kilometer gaat. De eerste deelnemers worden rond 2:30 in Valkenswaard terugverwacht. Na een rondgang over de markt gaan de deelnemers bij café De Bel naar binnen, waar iedere deelnemer die de tocht heeft uitgereden een herinneringstrofee krijgt. Meer informatie vind je op diekirchvalkenswaard.nl. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. Tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze bericht en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: snel.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhese heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
8: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïense aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: En dat om bijna 4:04. Luisteraars in de regio, van harte welkom. Radio Horizon naar het werk met Vernommelen achter de knopjes. Ja, en het is ervan gekomen, hè? Kijk maar naar buiten, je kunt het ook voelen. Je kunt er doorheen lopen, je kunt er doorheen fietsen. De regen, ja, de regen is eindelijk gekomen. En dat is wel fijn natuurlijk, de natuur had het hard nodig. En ja, alle velden en alles wat erbij hoorde ook. Natuurlijk, en wij zelf ook wel een beetje. Eén ding is wel wat jammer voor de jeugd, voor de doeweek. Die beginnen een beetje vochtig, maar later op de dag wordt het ook daar droger. Dus het betekent toch genieten van een leuke vakantieweek nog. Oké. Dan ja, augustus, de 17e vandaag. Maar het is toch een beetje een rare maand voor de muziekliefhebbers. Want gisteren 16 augustus was het 49 jaar geleden dat op 42-jarige leeftijd kwam over te lijden de King Elvis Presley. En dat wordt in Amerika natuurlijk altijd groots herdacht. En bij ons ook wel, maar ja, nu 49 jaar geleden. Maar volgend jaar is dan 50 jaar geleden. Ik zie het er helemaal voor me. De social media's, alle radiostations en tv-stations. Oh, het wordt allemaal de Nationale Elvisdag. Of de Internationale Elvisdag, moet ik zeggen. Met een top 100, met beelden, nooit eerder vertoonde beelden. Heel die trallendal, je kent het wel. Maar daar moeten we nog een jaar op wachten. Dus de King Elvis doen we hier bij Horizon natuurlijk even een beetje herdenken. Ja.
1: The hottest scene in the country, real hot and blue, coming to WHV Duke in Memphis, Tennessee.

0: Walking in Memphis. De uitvoering van Cher, dat allemaal in het kader van The Memory of the King Elvis Presley. En daarvoor hebben we hem zelf gedraaid met Burning Love en zijn intro. Ja, ik keek even op de kabelkrant hier van 1 Kempen en RTV Horizon. En ik kwam bij het weer terecht. En ik denk, degene die het bij elkaar heeft verzonnen, weet ik niet. Maar die hebben ze denk ik 3 dagen in het vriesvakje van de koelkast gezet. Hij gaf temperatuur aan vandaag van -1. En morgen en donderdag en 3 graden boven 0. 3 graden. Hoe zit het, jongens?
1: Radio Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Ja. Niet helemaal afgoed. Niet goed afgelopen, denk ik. Maar er wordt hard aan gewerkt, zou ik je vertellen. 14 minuten over 10 uur.

steeds hoor je de wind. Ja, dat valt nog wel mee. Dat waait niet zo hard op het moment buiten. De temperatuur, sorry, op zich is ook niet zo slecht hoor. Nee, dus best goed te doen. En ja, het wordt wat droger vandaag. Dus mogen toch niet klagen, toch? Hè? En een beetje regen was toch wel van harte welkom. Even kijken, heb ik nog meer te melden? Nee, doen we dadelijk. We doen niet alles tegelijk, denk ik. Ja? Nee, nee. Rhythm of the Rain. Nou, vooruit dan maar.

Nee, ik dacht van, hé, verdorie, dat is lang geleden. De Cascades toen straks ook gedraaid. Dat was de Rhythm of the Rain. Nederland bekend geworden door Rob de Nijs. En zachtje stikt de regen op mijn zolderraam. Maar buiten dat om, Wiltura, die had ooit de indruk dat het in Vlaanderen kei goed ging. Met zijn heel zijn oeuvre. Maar Nederland liep dat wat achter. En dacht, ja, in Nederland kennen ze me daar wel. En zo lukt dat een beetje. Maar ja, Peter Koelewijn die kreeg dat te horen. En zei, nou, ga je een mooi nummer schrijven voor jou, jongen. En dan gaan we opnemen. Hier ben ik dan DJ. Hier is Wiltura. Komt-ie aan.

0: De doorbraak voor ABBA-formatie met Waterloo was leuk. En daarvoor hadden we Vultura. Gisteren is een bezoek ingebracht nog aan het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat is echt de moeite waard. Dat is echt leuk. Want dan ga je helemaal terug in de tijd. Het Nederland van toen, zeg maar, met een prachtige collectie van windmolens staan er mooi opgesteld. Er staat nog een originele jaarknikker. Waar ze vroeger olie maar uit de grond haalden. Ja, die jaarknikkers ga je wel denken. En een mooie interieur in oude huizen uit de jaren 50 en de jaren 60. En ja, de 70 ook, heb ik gezien. Heel leuk. En een dokterspost van die tijd, hè. Gewoon bij de huisarts of bij het Wit-Gele Kruis van die tijd. Ja, leuk. Moeite waard. En we hebben nog meer gezien daar. Café Budel. Ja, daar hebben we daar. Café Budel. Midden in Arnhem, bij het Openluchtmuseum. En je kunt daar een Budels biertje bestellen als je wilt. Nou, leuk toch? Dan nu, de agendaberichten. Horizon
1: Agenda. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 smiddags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11:00 open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Op zaterdag 22 augustus zijn er twee bijzondere voorstellingen van de Orde van den Prins in het Perron. Deze Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Taal en Cultuur presenteert een middag vol verhalen, muziek, poëzie en geschiedenis. Zo vertelt Jeroen Leidsman over de oorlog in de regio Eindhoven in 1629 en het dagboek van bisschop Ophovius. Peter Tobe vertelt over Hezen als Schildersdorp tussen 1880 en 1930. Daarnaast zijn er verhalen, gedichten en pianomuziek. Bezoekers kunnen kennis maken met de Orde van den Prinsen en meedoen aan een prijsvraag. Voorstellingen beginnen om 2 en 4 uur. Een kaartje kost €5 en is verkrijgbaar via de site van het Perron of aan de bar. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de 8e en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Jan van Dommelen.
3: Horizon at work.
5: Radio Horizon.
6: Oh boy.
7: Yes.
6: It is not that funny.
7: That's not funny.

AME. Ja. Kennen we nog van Ben E. King. Dat is al lang geleden. En dat was de zanger van de Drifters. Hè? Dat is ook nog langer geleden. En bedankt Hans van Groezen wederom voor de agenda berichten op deze maandag de 17e augustus 2026. Het is ook wel een echte maandag. Hè? En daar hoort ook wel regen bij. Dus ja. En niet te vergeten, Lintkermis. Lintkermis. Lintkermis. Nou, vooruit dan maar. Ravenezen, dan is het maar dom.

Een klein stukje nog. Trini Lopez. Klein stukje. Ja. Dat was Trini Lopez met America. Origineel is dit afkomstig uit de musical dance film The West Side Story. Ja, beroemd, hè? Ja, er zijn veel mensen van naar de bioscoop gegaan vroeger. Het was echt een knaller. Een geweldig mooie film, eigenlijk nog steeds. Heeft niks aan zijn waarde verloren, zeg maar. Geweldig mooi. En dit was hij dan dus met zijn versie van America, wat ook in die film wordt gebruikt. En daarvoor hadden we Rowenaise, die jongens uit de Peel. Dan is het maar dom. Nou, is het dom is het niet, want we hebben nog The Bug voor je van de Dire Straits.

In memory of Johnny Gaagman. De formatie Earth and Fire uit 1974 met Love of Life. En daarvoor hadden wij de Dire Straits met The Bug. We hebben zo dadelijk de, even kijken, de commercials en het nieuws van 11 uur. Daar gaan we voorzichtig naartoe. Gaat goed met die dropjes, hè? Ja, is dat van die veterdrop, hè? Ja, daar krijg je niet genoeg van. Dat houdt niet op natuurlijk.

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft 2 minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. Er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen Nijmegen-Dukenburg en Haps 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Dat wel, ja. Leuk hè, Snap, the first, the last, eternity. Welkom luisteraars, weer een uurtje at work met Van Dommelen achter de knopjes. 6 minuten over 11 uur op deze 17 augustus 2026. Dat was de Snap. Leuk om eens mee te beginnen. En hier is Paul Simon. Kom maar jongen.

0: De Belle of St. Mark was de grootheid van Sheila E. Bij Horizon Network met Van Dommel achter de knopjes. Het is bijna 11:15 op deze maandag de 17e augustus alweer. Kijk eens aan, de knopjes allemaal goed, ja?
1: Nou. Radio Horizon.

0: Ja, dat was die mooie opname van Boudewijn de Groot. Ik moest net even lachen. Ik kom niet later. Ik heb even voor de collega's even een fotootje doorgestuurd van onze weersverwachting hier bij RTV Horizon. En die ziet er goed uit. Ik heb een dikke jas klaar liggen en een paar handschoenen. En een behoorlijke trui. Hoort er ook bij, hè? Jazeker. Ja.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

Ja, en de oplettende luisteraar zal bedenken, dat hebben we al gehad. Ja, dat klopt. Dan heb je dan hebben we toch een klein beetje luisteronderzoek. Hé, hey, heb je net gedraaid dat plaatje? Nou, oké. Okay. Heeft het een keer expres een keer instaan? Nee, ik deed gewoon per ongeluk. Ik deed fout. Ja, fout. Ik zat weer aan de verkeerde knopjes te draaien en dan krijg je dat. Hier is Big Mountain, trouwens.

Richard en Karen Carpenter nam ons mee terug in de tijd met Gonna See Your Sweet, Sweet Smile Every Day. Mooi, ja, het is nog wel geen vrijdag, maar we gaan toch eens een plaatje draaien van Love and Kisses en het heet Thank God a Friday. En dat was eigenlijk het antwoord op de succesvolle bioscoopfilm destijds, hè, ja, in de middenjaren 70, Saturday Night Fever. En toen kwam die Casablanca-maatschappij met Thank God a Friday, ook zo'n film over een discotheek. En Donna Summer speelde daar onder andere ook de hoofdrol in. En dan bracht daar haar versie van Last Dance, The Last Dance. Maar wij doen vandaag even de Love and Kisses met Thank God It's Friday. En hier viel mijn beeld even weg, dus ik zag niet meer wat ik deed. Nou wel, nou weer wel. Het zal wel prikkelen van de 30 graden zijn nog steeds, denk ik. Het is bijna 11:30, straks de agenda berichten. Ja, en mijn beeld is weer terug. Dat is wel fijn.

0: En geniet van het dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Volgende week zaterdag, de 29e, de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Op zaterdag is er weer de open tententocht van de Brabantse dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. Die parade vertrekt om 7 uur 's avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse dag. LoveU organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. En tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

De grote hit voor de Honeycombs en Have I the Right. En we bedanken Hans van Groezen wederom ook voor de agendaberichten op deze maandag de 17e augustus van het jaar 2026. Wat gaat de tijd snel, mensen. Ja, voor de kermisliefhebbers, ja, die kunnen vooruit. En Leende nog kermissen en Lint. En dan voor de wielerliefhebbers, ook wel leuk berichtje uit Maris. 5 september is hij weer terug, de mijl van Maris. Dus ook de moeite waard weer. En hier is Katie Tunstall. Ja, het programma is heel uitgebreid. Daar gaan we binnenkort wat verder op in. Katie Tunstall hier, Suddenly I See.

0: Motown van de bovenste plank. En later in het jaar hier bij RTV Horizon meer aandacht voor Motown. Binnenkort hoor je er ook meer over.
1: Jazeker.
0: Maar ik wacht even tot al mijn collega's weer terug zijn van vakantie. Wel net zo netjes natuurlijk.
1: Ja.
0: Daar had ik nog iets te melden. Op de achtergrond hoor je trouwens het orkest van Les Reed en The Man of Action. Bekend uit het C-zender tijdperk. En uit die periode gaan we ook even 57 jaar terug nu. Want afgelopen weekend werd er in Amerika het befaamde, inmiddels befaamde Woodstock Festival georganiseerd. 15 en 16 en 17 augustus 1969. Dat heeft me toch een impact gegeven, mensen. Jongen. En hoeveel artiesten zijn er toen niet wereldwijd doorgebroken?
1: Ja, veel, hè?
0: Wij maakten kennis met Woodstock dankzij de bioscoop. Want de verfilming, knap gedaan trouwens, en het geweldige stereofonische geluid, dat kwam een jaar later in de bioscoop. En ik zag het in Eindhoven, ik dacht in de Chicago, in de metropool. En dan twee. Ik dacht Chicago. Een geweldig stereofonisch geluid en breed beeld. Oh man, het Woodstock Festival. Helemaal tot kwam helemaal bij je binnen. Werelds optreden van 10 Years After met Elvin Lee, Santana natuurlijk, Joe Cocker niet te vergeten. Joan Baez was er bij, Richie Havens, Shanana. Dat was ook wel een. En wij hadden nog nooit zoiets eigenlijk van dichtbij zo gezien. Althans, ik niet. En ik denk dat ik wel 3 keer terug ben geweest in de bioscoop voor die film. Woodstock dus, 1969. Hoogtepunt voor mij was wel dat geweldige optreden van Sly en de Family Stone. En ze Wanna Take You Higher. En heel het publiek deed allemaal mee. Er sliep nog bijna niemand. Nee, allemaal goed onder de invloed. Daarom terug naar 1969. Sly and the Family Stone. Maar wel de studioversie van Dance to the Music. Dat wel.

I got a feeling, Black Eyed Peas. En daarvoor hadden we Sly in the Family Stone met Dance to the Music. In het kader van 57 jaar geleden Woodstock. En we draaiden ditmaal voor de radio. Wel, de studioversie was wel net zo makkelijk eigenlijk. We hebben nog tijd voor Donny Elbert. I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch. Kennen we ook van de Four Tops. En dan gaan we zo dadelijk op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van de smaak van smaak. En dan gaan we de middag in met Peter van Echt in het tussenuur tussen 2 en 3. En tussen 4 en 6 Echt van Echt. En dan weer de avond in. Nou, wat mij betreft, ik ga aan de boterhammen en aan de koffie. Jullie waarschijnlijk ook. Bedankt voor het luisteren en tot morgen. Dag.

0: weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Even wat ruimte nodig?
6: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file voor de grensovergang 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 'smiddags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11:00 open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Op zaterdag 22 augustus zijn er twee bijzondere voorstellingen van de Orde van den Prins in het Perron. Deze Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Taal en Cultuur presenteert een middag vol verhalen, muziek, poëzie en geschiedenis. Zo vertelt Jeroen Leidsman over de oorlog in de regio Eindhoven in 1629 en het dagboek van bisschop Ophovius. Peter Tobe vertelt over Hezen als schildersdorp tussen 1880 en 1930. Daarnaast zijn er verhalen, gedichten en pianomuziek. Bezoekers kunnen kennis maken met de Orde van den Prinsen en meedoen aan een prijsvraag. Voorstellingen beginnen om 14:00. Een kaartje kost €5 en is verkrijgbaar via de site van het Perron of aan de bar. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de 8e en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
4: DAB+,
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: You're coming along.
1: Muziek van het album Crime of the Century. Maandag 17 augustus, een bijzonder goede middag, hadden wij Supertramp. Welkom bij dit nieuwe tussenuur.
2: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer.
3: Het nieuws uit de regio.
2: De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

maken we nu van deze gelegenheid gebruik om u officieel van harte welkom te heten bij het eerste nieuwe tussenuur voor deze werkweek. Maandag 17 augustus en we doen dit nog de hele week lang tot en met vrijdag. Hadden wij fun met Some Nights. Gaan we luisteren naar een lied dat gezongen wordt in een Afrikaanse streektaal. Hij nam het op tijdens een verblijf in Parijs. Het werd uitgebracht in 1988. Deze Morecante en Yekke Yekke.

Ik heb er niet heel veel van verstaan, maar ook niet zo vreemd natuurlijk, want het was een Afrikaanse streektaal, deze Yekke Yekke van Morikante. 10 minuten voor 2:30. Dit is Sven Sillers.

aanwezigheid keert de mijl van Mars. Voor iedereen gewoon de mijl. Dit jaar terug in de straten van Marese. Op 5 september 2026 barst het uiteindelijk weer los. En de organisatie maakte meteen ook een duidelijke keuze. Het fietsen staat hier weer bovenaan. En dat vertelde voorzitter Stijn Kuipers en organisator Jeroen Veldkamp afgelopen week in een uitgebreid interview in de show van de radio. Dus dat is goed nieuws. De mijl van Mars. Dit is Cameron Whitcomb en Medusa.

Ray hadden wij. De temperaturen dalen. Pas in de tweede helft van september komen er weer warme dagen. De laatste weken van augustus worden naar alle waarschijnlijkheid natter dan de eerste weken van deze maand. En het KNMI meldt dat er af en toe wat buien over het land trekken. En toch is het droogteprobleem niet zomaar opgelost, vreest het KNMI. Daar moet het toch wel wat langere tijd en langdurig voor gaan regenen. Dit is Queen. And another one bites

van Margriet Eshuis en Going Back to Barbados. En daarvoor hadden wij dus nog Queen met Another One Bite the Dust. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. De nieuwe van Gracie Abrams, Good Reason.

0: kan me nog herinneren dat hij in Maaskantje niet al te populair was. Het is hem ook niet al te best verlopen daar. Hadden wij Jody Bernal?
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Een echte jaren 80 hit. In het midden van de jaren 80 zelfs hadden wij Steve Allen en Jordan A Letter From My Heart. En als wij dan een blik op de klok werpen, dan zien wij inderdaad dat het alweer de allerhoogste tijd is om het programma af te sluiten. Het allereerste tussenuur van deze werkweek, van deze maandag. Bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er uiteraard weer met een nieuwe. En vanaf vanmiddag 4 uur zijn we er weer met een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Tot aan drieën. In ieder geval nog Bertolf en Still Have You.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. De man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon. Dat meldt de politie om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Wordt iets drukker op de weg in het zuiden van het land. Er ontstaan ook wat korte files. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt Noordhoek is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 5 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel een kleine 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Ja, de verbinding lijkt dan toch echt verbroken, hè? Hadden wij Take That met Babe. Straks in dit programma natuurlijk ook weer de Horizon Agenda. Met daarin een heleboel regionale berichten. En wil je gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Presentatie Hans van Groesen vanmiddag.
1: Horizon.

weekend is weer voorbij gevlogen. Ik hoop in ieder geval wel dat u een heel goed weekend heeft gehad. Wij in ieder geval wel hier op bij Radio Horizon. Wij kunnen terugkijken op een wederom zeer geslaagd weekend. Hadden wij de Golden Earring met Hold Me Now. Maar goed, we staan weer met beide benen op de grond. Een nieuwe werkweek is begonnen. En tot een uurtje of zes nemen wij u mee in dit programma Echt van Echt. Onderweg naar een nieuwe knooppunt Leen de Heide straks.

bij Chicago met You're the Inspiration. Ja, we staan toch eigenlijk wel een beetje voor een hele lastige keuze. Tenminste, wat is lastig te noemen. Hadden we eerder Take That met Babe. En ja, het staat zo in de playlist en ik wil het eigenlijk toch zo laten gebeuren. Zometeen Robbie Williams en Gary Barlow met Shame.

vijf minuten voor half vijf geworden. De temperaturen dalen. Pas in de tweede helft van september worden er weer warme dagen verwacht. En de laatste weken van augustus worden naar alle waarschijnlijkheid natter dan de eerste weken, in ieder geval van deze maand. Het KNMI meldt dat er af en toe buien over het land trekken. En toch is het droogteprobleem niet zomaar opgelost, vreest het KNMI. Daar moet het toch wel wat langer en ook langduriger voor gaan regenen.

Bob en Mo. En nog even blijven. Straks de Horizon Agenda. Het een en ander wordt gepresenteerd door Hans van Groezen. En wil je gebruik maken van de Horizon Agenda? Ik zei het al. Doe het 2 weken voor aanvang van uw activiteit via info@rtvhorizon.nl. Is dit Snap? And welcome to tomorrow.

Snap met Welcome to Tomorrow. Alle berichtjes door die, alle berichtjes die je de hele dag door, dat is de enigste juiste volgorde, voorbij hoort komen hier op Radio Horizon, of in het ochtendprogramma Simpel Simons, of bij Horizon at Work, of in het tussenuur, of in dit programma Echt van Echt. Je kunt ze ten alle tijde natuurlijk nalezen op onze website. Dit is muziek van Lucifer en House for Sale.

0: Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer op de laatste zaterdag in augustus, en dat is zaterdag de 29e, weer de fietstocht Diekirch-Valkenswaard verreden. Vanuit het Luxemburgse Diekirch wordt om 7 uur het startschot gegeven voor deze fietstocht, die dit jaar over een volledig uitgepeilde route van ongeveer 254 kilometer gaat. De eerste deelnemers worden rond 2:30 in Valkenswaard terugverwacht. Na een rondgang over de markt gaan de deelnemers bij café De Bel naar binnen, waar iedere deelnemer die de tocht heeft uitgereden een herinneringstrofee krijgt. Meer informatie vind je op diekirchvalkenswaard.nl. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. Tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

muziek van Miley Cyrus en Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart. En daarvoor hadden we dus nog de Horizon Agenda. En dat doen we straks uiteraard nog een keertje. Straks na 6 uur een nieuwe knooppunt Leen Rijden hier op Radio Horizon met Frans van Dam. En daarna kunt u gewoon lekker blijven luisteren naar de maandageditie van Horizon Verbreed. Gepresenteerd door Erik straks, Erik van Morsel. Vanaf 7 uur dus, tot 9 uur. Dit is Christina Aguilera.

Christina Aguilera met Beautiful. Zometeen alweer het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer van 5 uur van deze maandag. Vanuit de studio hier in Marhezen. En daarna zijn wij bijzonder graag bij u terug met deel 2 van Echt van Echt. Is dit de nieuwe van Luna? Die heet

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het merkbaar nog altijd vakantietijd. Er staan een paar korte files met de meeste oponthoud op de A16... bij daar richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk... 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan, vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Boerdonk staat 4 kilometer met, zoals gezegd, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Van echt.

Imagine Dragons met The Bad Liar. Even na 5 uur geworden op deze maandag, deze 17e augustus. Welkom terug bij deel 2 van het programma Echt van Echt. We nemen je mee tot 6 uur. Het uurtje waarin wij, zoals te doen gebruikelijk, altijd onderweg zijn naar een nieuwe knooppunt leenrijden. En wie weet, misschien u ook wel. Nou, dan rijden we lekker samen een stukje op. We begeleiden u met mooie muziek nog het komende uur. Dit is Bruno Mars en Risk It All. So just

Ja, wet. En dat gaat het worden de komende periode. Het wordt wat natter en dat is goed voor de natuur natuurlijk. We kunnen het hartstikke goed gebruiken. En het schijnt zo te zijn dat in de tweede helft van september dat dan de warmte weer terug gaat keren. Wet en good night girl hoor je. 5 tonpraters, 1 ton en 1 goed doel dat dichter bij Hezen ligt dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Op zaterdag 3 oktober houdt de stichting Liever in Lierop een benefietavond in gemeenschapshuis De Vurhert in Lierop. En de kaartverkoop is deze week begonnen. In het wooninitiatief van de stichting wonen jongvolwassenen met een verstandelijke beperking begeleid samen. En 3 van hen komen uit Hezen, Thomas, Lika en Bram. Voor hun familie, vrienden en oud-buurtgenoot is de avond dus meer dan een uitje. En de opbrengst gaat rechtstreeks naar extra activiteiten en uitstapjes van de bewoners.

is 6:10 geworden. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. We doen het elke werkdag, het programma Echt van Maandag tot en met vrijdag. Dit is Het

0: weekend.
1: Dit is Radio Horizon.
2: I am like I'm one again.

0: van Duran en Jorre, Save a Prayer. Het is de allerhoogste tijd voor de Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 2:30 middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11:00 open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Op zaterdag 22 augustus zijn er twee bijzondere voorstellingen van de Orde van den Prins in het Perron. Deze Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Taal en Cultuur presenteert een middag vol verhalen, muziek, poëzie en geschiedenis. Zo vertelt Jeroen Leidsman over de oorlog in de regio Eindhoven in 1629 en het dagboek van bisschop Ophovius. Peter Tobe vertelt over Hezen als Schildersdorp tussen 1880 en 1930. Daarnaast zijn er verhalen, gedichten en pianomuziek. Bezoekers kunnen kennis maken met de Orde van den Prinsen en meedoen aan een prijsvraag. Voorstellingen beginnen om 2 en 4 uur. Een kaartje kost €5 en is verkrijgbaar via de site van het Perron of aan de bar. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de 8e en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

Mix en de reggaeton Lento. En daarvoor hadden we Carol G en Bruno Mars. En Jorde Stil. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Echt van Echt voor deze maandag, deze 17e augustus. Bedankt voor het luisteren. Morgen uiteraard weer een nieuwe. En zometeen heel veel plezier met Frans van Dam en het programma Knooppunt Leenderheide. En later nog de maandageditie van Horizon Verbreed met Erik van Moorsel. Tot morgen.

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog een paar files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Oorschot 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Hooipolder 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt toch op de N280 Roermond richting Weert. Tussen Horen en Baksum 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: En die zegt een bijzonder goedenavond vanavond op deze maandag de 17 augustus. We gaan beginnen aan Knoop in Lenenheide. Gelukkig dat het weer wat geregend heeft, jongens. We waren eraan toe. Ja, ik dacht het wel. Terug naar 1979. Dit zijn de Dire Straits.

Wat mij betreft een van de betere albums van de Dire Straits. Weet je, de purist dat wel. 1979, Communiqué, het album waar dat het over gaat. Dat mooie blauwe album met die fantastische platen erop. Zoals Once Upon a Time in the West en deze natuurlijk. Lady Rider. Briljant album trouwens. 6 minuten over 6. Dank aan Peter van Echt met Echt van Echt. Die is er morgen weer. En we hebben een vol programma vandaag. Straks de ANWB. Kijken waar dat vast staat. Of niet natuurlijk, dat het doorloopt. En we hebben die prachtige nieuwe Simple Gizem. Die hoorde je vanmorgen al bij Rolf.

zeg You're Beautiful. Dank je vriendelijk overigens ook. James Blunt, vrienden. Het is een nieuwe single. James Blunt en Tastes Like Summer. Ja, wat een goede plaat. We waren nog in verwarring wat dat we zouden doen. Wolf en ik. Deze stond hoog op de nominatie om Simpel Shazam te worden. Maar welke het geworden is, hoor je straks als laatste plaat in dit uur. Dit zijn de Commodores en Easy.

0: 2008, Coldplay, Live in Technicolor. Die beroemde techniek om films in kleur op te nemen en te drukken, zoals The Wizard of Oz van vroeger.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeselende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
2: Radio Horizon.
1: De hits die je kent. Oh yeah. Radio Horizon.
0: Het bedrijf trouwens, de Technicolor Motion Picture Corporation, die heeft eigenlijk het beltje erbij neergelegd. 2 jaar geleden pas, ja, inderdaad. Dit is Jonas Blue. I'm gonna...

Heerlijk positief nummer dit. Daar houden we wel van hier in de show. Jonas Blue en mijn lieve. En Edge of Desire. Zometeen de ANWB. We luisteren even waar het vast staat in de regio. Eerst nog een plaatje uit Running Scared. Film uit 1982 met de Gregory Hines. Kan ik

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzondere redenen te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

Altijd geleerd om mooie nummers uit te laten spelen. Uit 1979, Danger Money, het album van UK, die supergroep. Waar dat de meeste leden uit hele grote bands kwamen. Ik noem Uriah Heep, Roxy Music, John Wetton en Eddie Jobson. Misschien wel een van de mooiste platen uit het jaar. Rendezvous 602. Dit is Shanna Spyro.

van de afkortingen. TLC en PYT en MJ hoorde je nog een keer uit 1984. U had hem al herkend, inderdaad. Straks is het tijd voor Horizon Verbreed. Erik van Morsel die komt langs, inderdaad. Tussen 7 en 9. Meestal is hij er altijd wel op tijd. Dan kunnen we nog een kop koffie drinken. En Erwin Klokgieters, die hoor je straks ook met La Villa Strangiato. En dan de 2.0 uitvoering. Inderdaad. En wij gaan naar een Nederlandse band. Ik kan ze al bijna niet meer kopen, auto's op diesel. Maar ze waren er wel in 1980, zoals

Summer! Zijn laatste single, Homewrecker. Deze vorige single alweer. Ja, het gaat razendsnel. Hoog tijd voor de Simpeltje Jam, jongens. Twee broers, genaamd Tangerine, komen uit Nederland. En hebben samen met de band Venison een single opgenomen. En die is deze hele week lang de Simpeltje Jam. We zijn trots op Tangerine en By Your Side. Oh.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuurverslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
3: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
2: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Morsel.
5: 3,5 minuut over de klok van 7 uur. Welkom, dames en heren, jongens en meisjes, bij een hele nieuwe editie van Horizon Verbreed op deze natte maandag.

Ook in de jaren 80 werd er fijne muziek gemaakt hier in de Lage Landen. De dames van Mai Tai hoorde je. Female Intuition. Ja, het zou eigenlijk zomer moeten zijn. 7,5 minuut als rock van 7 uur. Welkom, dames en heren, jongens en meisjes, bij de maandageditie. Ik zei het zojuist al, een natte maandag, dat is natuurlijk niet helemaal zo. Maar het voelt wel zo, hè? Ja, ja. Het is net alsof de zomer van 2026 ineens tegen ons zegt... Tabi, ik ben er vandoor. Zoek het maar uit. Tenminste, dat gevoel heb ik. En dan krijg je al snel het idee van... Ah, het is een beetje... Ja, een beetje... najaar. Bijna. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar goed. Hey, met dank aan Frans van Dam natuurlijk voor het afgelopen uur. Knooppunt Leder Heide. Morgen tussen 6 en 7 is hij er weer. En wij zijn nog tot 9 uur vanavond. Met vandaag muziek die je niet kent. Dit keer van The Shorts. Die van Comment ça va. En Je suis tu, hè. Maar dan een onbekende track van ze. Verder Life is Life met Status Quo en Donna Summer dit keer. Oude Meuk is ook leuk, met muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En Erik Zonder C met K, waarin we op zoek gaan natuurlijk naar het origineel van een bekende hit. Dit keer deze van Ben Sanders. If you don't know me by now. If you don't know me by now. Van Ben Sanders. De oerversie, daar gaan we later vanavond naar.

of mijn geheugen werkt niet meer optimaal, of ik had het verdrongen. 1987, een nummer 1 hit in dat jaar. Ik was dat helemaal vergeten, dat hij zo hoog gekomen was in de hitparade. Drafi Deutscher onder andere, die van Marmor, Stein und Eisenbrief, misschien ken je die nog wel. Ja, die zat in deze band. Ze kwam uit Duitsland, Mixed Emotions en You Want Love. En daarvoor Taylor Dane en Prove Your Love hier op Radio Horizon. Tijd voor nieuwe muziek. Oh, dit is leuk. Country op de radio. Ella Langley, Choosing Texas, gooi nu. Just one.

Ah, deze hoek ken je waarschijnlijk nog wel van de hele grote hit Sweat. Inner Circle, dit was de opvolger daarvan. Rock Review en daarvoor Ella Langley. Nieuwe muziek. Ga je vaker horen hier op Radio Horizon. Sterker nog, je hoort hem al geregeld voorbij komen. Ella Langley met Choosing Texas, hoor je. En dan nu tijd voor muziek die je niet kent. Ik heb hier een LP voor me liggen. De LP, mijn laatste concert van The Shorts uit 1987. De groep die je ongetwijfeld nog kent van Comment ça va en Je suis tu es. Nou, op deze LP stonden 4 singles. Ze was zo mooi, maar toen kwam jij, mijn laatste concert en Door de bocht. En dan zul je zeggen, ja, die ken ik allemaal niet. Nou, 3 van deze singles haalden destijds toch echt de tipperaden. En omdat de Shorts destijds bij platenmaatschappij Telstar en Weert zaten, werd de foto van de hoes van deze laatste single ook daar in de buurt gemaakt. In de bocht van het fietsgedeelte op de Boshovenbrug. Nou, Door de bocht haalde destijds de 4e plek in de tipperade. Van het album, mijn laatste concert, track nummer 12. Je raadt het al, Door de bocht. Dit zijn de Shorts.

0: Maar in de loop van de middag gaan we ook de zon nog eventjes zien. Het wordt dan zo'n 21 graden. Ook woensdag nog bewolking met zo nu en dan een bui. Het wordt dan een graad of 19. En donderdag is het dan waarschijnlijk wel weer droog. Het wordt dan 21 graden. In de nachten deze week schommelt de temperatuur zo tussen de 12 en 14 graden.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
0: En dan nog even een blik op de weg. Even kijken of er vertragingen in onze regio zijn. Nee, geen files op dit moment. Nou, dan zijn we snel klaar. Ik zeg lekker doorrijden maar.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.
1: Horizon

0: Deze dame ken je ongetwijfeld van Buffalo Stands and Manchild. Of Kisses on the Wind. Ja, nee, Jerry. En dan vraag je je af, hoe is het uiteindelijk met ze afgelopen? Dit was haar allerlaatste hit hier in Nederland. 1996 alweer. Manchild. En wat doet ze dan tegenwoordig, vraag je je soms wel eens af. Nou, ze maakt nog steeds muziek. The Versions. Zesde studioalbum werd in 2022 uitgebracht. Dat is ook alweer 4 jaar geleden. Maar ja, nog steeds timmert ze aan de weg als zangeres. Dus deze Nene Cherry.
1: Je had erbij moeten zijn.
2: Life is life.
0: Toegekomen aan het volgende item in de show weer. Het verlies voorbij een zolle. Trouwens, de voor Nene Cherry draaide bij Boudewijn de Groot samen met Nico Haak. Een hele bijzondere samenwerking in 1974. Tante Julia hoorde je. Nou, toegekomen dus aan het volgende item in de show. Life is Life met zo dadelijk Donna Summer. She works hard for the money in de live uitvoering. Maar nu eerst in het voorprogramma. Status Quo. And you're in the army now. Ook live.

Donna Summer live. She works hard for the money. En daarvoor Status Quo, You're in the Army Now. Live. Kan natuurlijk allemaal. Omdat we dat deden in het kader van Life is Life.

helft van het legendarische duo Kim en Mel. Mel en Kim. Dit was Kim Appleby en Don't Worry hoorde je. Ja, ik heb vervelend nieuws, dames en heren, jongens en meisjes.

moet heel even weg. Maar dat doen wij natuurlijk weer graag. Het anniversary van 8 uur zit er aan te komen. En daarna ben ik bij je terug met het vervolg van Horizon Verbreed. 2e uur tot 9 uur ben ik bij je. Ik heb nog een fijne voor dit uur, zeg. Klassieker uit de jaren 80. Dit is Mr. Mister en Broken Wings. Tot zo, naar 8.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
3: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Morsel.
5: 21 graden, 16 graden verschil vorige week. Nou ja, we moeten het ermee doen, hè. Hey, tot 9 uur, lekkere muziek op de radio.

breekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Zo mooi kwetsbaar liedje. Oh, het is wachten op nieuw werk van deze man. Hij is aan het opnemen hoor. Kan niet anders. Marco Borsato, Margarita en daarvoor de Messionettes op de radio en Heartache Avenue. Inmiddels 9 minuten over de klok van 8 uur. Je luistert naar Radio Horizon, Horizon Verbreed op de maandagavond. Tot 9 uur ben ik bij. Blijf erbij, want we hebben nog heel veel fijne

En dan doe ik het weer. Elke keer als ik deze plaat draai, dan draai ik de versie waar het gesproken gedeelte vanaf is geknipt. En ik had me de laatste keer zo voorgenomen om eens een keer die hele versie van Meatloaf te draaien. En dan doe ik het weer, hè. Moeten we weer een tijdje wachten tot hij voorbij komt. Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Anders doen we volgende week gewoon alleen het intro. Ja, dat is misschien ook een goed idee. Nou, 14 minuten over 8. Tijd voor oude muziek hier bij Radio Horizon. Hele oude muziek. Ja, want het is tijd voor oude meuk is ook leuk. En daarin iedere week fijne muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Tenminste, meestal. En vandaag dus ook. Ik heb er voor 3 voor je uitgekozen. Uit 1985, zo dadelijk Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog? Uit 1976, Silver Star, The Four Seasons. En de eerste uit het rijtje, uit 1967, Arthur Conley en Sweet Soul Music.

een fluisterendje naam nog uit 1985. En daarvoor de Four Seasons, Silver Star 76. En daarbij voor Street Soul Music, Arthur Conley uit 1967. Deden we allemaal in het kader van Oude Meuk is ook leuk, omdat we vinden dat oude muziek zo af en toe zeker ook in de avonduren nog eens voorbij moet komen hier op Radio Horizon. Toch? Ja! Lekkere muziek. En dat mag uit alle jaren. Al is het uit 1832. Als we daar een hit uit vinden wat lekker is, draaien we gewoon op. De kans is vrij klein, maar toch. Tijd voor plaatje het begin van de jaren 90. All I Wanna Do. Dit is Heart.

thema pure lust. Daar zong ze over. Anne Wilson, de zangeres van Heart. All I wanna do is make love to you. Vanavond bewolkt met kansen op een bui. Kwik daalt de komende uren tot de graad of 15. Morgen eerst nog bewolking en regenachtig. Maar in de loop van de middag gaan we ook de zon nog even zien. Het wordt dan 21 graden.

Lekkere dansbare muziek uit het einde van de jaren 80. Natalie Cole en Pink Cadillac. Daarvoor John Travolta en Olivia Newton-John. Ja, olijfje. Grease Megamix hoorde je. En daar weer voor Kenny B met Parijs. En dan nu, dames en heren, jongens en meisjes. Tijd om weer een mysterie te gaan ontrafelen. Hij ligt weer klaar, het vergrootglas. En met die loop gaan we dus weer op zoek naar de muzikale vingerafdruk. Speurtocht naar het muziek DNA. We gaan op zoek naar het origineel van de bekende plaat. Dit keer If You Don't Know Me By Now. Een hit voor Ben Saunders.

If You Don't Know Me. In 2010 was het een hit voor Ben Sonders. Hij scoorde er een hit mee nadat hij het nummer had gezongen in The Voice of Holland. Maar van wie was het origineel? Nou, we gaan een paar jaar terug in de tijd en komen dan aan in 1989. Toen scoorden de heren van Simply Red er hier in Nederland een top 10 hit mee.

Simply Red met hun versie van If You Don't Know Me. Waren het deze Britse heren onder aanvoering van Mick Hucknall die er voor het eerst een hit mee hadden? Nee. Daarvoor moeten we terug naar de jaren 70. In 1973 waren het namelijk Harold Melvin en de Blue Notes die er voor het eerst mee in de hitparade stonden. In de VS was het zelfs een nummer 1 hit. Hier in Nederland bleef de single steken op nummer 18 destijds. We hebben hem dus gevonden, de oerversie van If You Don't Know Me By Now. Die is van Harold Melvin en zijn Blue Notes. Die maakten hem.

een vergeten hit van Fleetwood Mac, 1988, As Long As You Follow. En daarvoor Meteor, onze Belgische vriend met nooduitgang. En daar weer voor Harold Melvin in The Blue Notes. En If You Don't Know Me By Now, het origineel van Ben Sanders versie en ook van Simply Red versie natuurlijk. Hè. Helemaal uit het jaren 60. Daar kwam het uit. Hey, zo dadelijk na de klok van 9 uur, Erwin Klokgieters met La Villa Strangiato 2.0. Ik wens je heel veel plezier met hem en ik heb er nog eentje voor vanavond. Toto, stop loving you. Ik zeg graag tot maandag, 7 uur. Meld ik me weer. Tot dan.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
3: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
2: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars, en welkom hier weer in La Villa Strangiato, hier op RTV Horizon natuurlijk. En we zijn weer terug, ja, terug van weg geweest, zeggen we dan, van de vakantie natuurlijk. En we hebben weer lekkere muziek voor u bij. Het is weer even wennen, de knoppen en alles, beetje improviseren vandaag, want ik kan eigenlijk niet zo goed op Facebook komen. Dus de setlist, of de playlist, zeg maar, zal vanavond, ja, niet de hele tijd erop komen. Dus dan weten jullie, luisteraars. Maar goed, we hebben wel natuurlijk lekkere muziek. En wat een begin natuurlijk, hè, Black Moss Night natuurlijk, Shadow of the Moon. En daarna de nieuwste Deep Purple Splat. En dat is met een reden natuurlijk dat we dit hebben gedraaid. Daar komen we later in de uitzending op terug natuurlijk. Zometeen of straks in de tweede uur hebben we ook nog een nieuwe song van David Freshman. Hij heeft iets heel moois gemaakt met een lekkere overdrive gitaar erin. En we hebben ook nog, ja, Blackmore natuurlijk met Deep Purple. Komen we later op terug. Maar eerst de nieuwe Yes. Hier zijn ze. Ze staan klaar voor u. Van het nieuwe album. Hier is het nummer Ariadne.

Ja, lekker toch. De nieuwe Yes was dat nummer met Ariadne. Pas uit, deze cd en verschillende versies ook verkrijgbaar. We hebben meteen wat leuk nieuws te melden. Want de Flower Kings brengen een nieuwe album weer uit. Die hebben al heel wat op hun lijst staan. Getiteld onder de naam Hope. En als het goed is, zou het album dan op 23 oktober uitkomen. Ik heb begrepen, met een epische compositie van 18 en 28 minuten. Nou, dan... Wie weet, kunnen we het misschien een keer draaien. Maar dat is wel een half uur al voorbij van je uitzending. Maar toch, voor de liefhebbers dus de nieuwe Flower Kings. Dus op 23 oktober. En ik hoop binnenkort daar ook al wat van te kunnen draaien natuurlijk. Als het uitkomt. Ja, en we gaan gauw verder. Want ik heb nog iets moois klaarstaan voor u. Onze band die regelmatig hier terug natuurlijk komt. Glorious Wolf van Ruud. En dit nummer is Beautiful Broken Part 1 en 2.

0: lekker toch. Glorious Wolf was dat. Beautiful Broken hoorde nu. En dan was part 1 en part 2 dus mooi in elkaar gemixt. Van het voorlaatste album natuurlijk. Van Glorious Wolf van niemand minder als Roedile natuurlijk. We gaan gauw verder, want ik heb nog een concerttipje voor u. Want ja, je hebt ze al regelmatig voorbij horen komen natuurlijk. Beyond the Labyrinth, tegenwoordig onder de naam BTL. En hun nieuwe album The Game, pas nog niet zo lang geleden uitgekomen. En nummer daarvan, wat we nu gaan draaien, is My Music Is There. Maar dat is wel met een reden, want ze komen dus niet naar Nederland. Ik hoop dat ze een keer komen naar Nederland. Ze zijn ermee bezig, dus wie weet. Maar wat ik wel wil zeggen, ze spelen aanstaande vrijdag op een gratis rockfestival. Wat getiteld is Merchtem Shaked. En dat is eigenlijk dus daar ook kermis. En naar aanleiding van die kermis is er dus ook een rockfestival. En om de finale dan goed in te zetten in het plaatje Merchtem, hebben ze organiseren enkele muziekliefhebbers in samenwerking met het gemeentebestuur. En dat is op vrijdag 21 augustus het rockfestival Merchtem Shaked. Het is inmiddels weer de vierde editie, heb ik begrepen. En ook dankzij het gemeentebestuur kan dat allemaal doorgaan. Er is wat garage rock bij. Een lokale band is er, maar als hoofdact hebben ze dit jaar dus BTL. En zij sluiten dus deze avond af met muziek van onder andere hun eigen muziek, maar ook kenmerken van Whitesnake, Deep Purple, Uriah Heep, Dio, AC/DC en Iron Maiden natuurlijk. En ze zijn al lang mee in de race. Van 1996 tot eind 2024 brengen ze al albums uit. Dus wil je ze zien? Dat kan natuurlijk vrijdag 29 augustus in het plaatsje Merchtem. En de titel van het festival heet Merchtem Shaked. Nou ja, waarom niet? Gaan we ze lekker nummer van draaien. Hier is My Music Is There. Maar eerst even een jingle.
1: Dit is Horizon

Beach, waar Blackmore ook ja, dichtbij woont. En hij zegt na afloop ook van... ja, het was erg ontroerend, schrijft hij, omdat ik heel snel op de baan ging en meteen moest spelen, vertelde Blackmore achteraf via een interview. Ik kon niet opwarmen, maar ik was er niet om de juiste noten te spelen. Hij was daar om oude vrienden te zien. En hij had al 40, hij had ze eigenlijk al over 33 jaar niet meer gezien. En hij zegt ook, ja, we worden allemaal ouder. En ik realiseerde mezelf dat het misschien wel de laatste keer kon zijn dat we samen konden spelen. En ondanks zijn, zijn gezondheid stond hij daar toch. En werd hij goed ontvangen door het publiek, maar ook door Gillen zelf. En speelden ze nog één keer Smoke on the Water samen. Ritchie Blackmore, dus niemand had dat nog ooit zien aankomen. Maar wel een heel mooi moment natuurlijk daar in New York op 12 augustus op Long Beach. Nou, ter gelegenheid van dat dus dacht ik van, nou, kunnen wij wel iets leuks draaien. Maar wat ik ook nog even wil vermelden, die Purple komt ook weer naar Nederland toe. Wil je ze toch nog een keer zien? Dan kan dat op 9 november. En dat is op een maandag, dus tijdens de uitzending. Op 9 november dus in de Ziggo Dome. De World Tour van Splat. De nieuwe cd en plaat die uit is. En ze zijn dus daarmee op tournee. In de Ziggo Dome. Ja, en daar gaan wij nu over. En dat is misschien wel interessant. We gaan naar Made in Japan. Een van de live klassiekers van Deep Purple natuurlijk. Die vast menig rockliefhebber in huis heeft. Maar we gaan niet de versie van Made in Japan draaien. Maar wel... wel een van die dagen. Want er is ook een interessante box uitgekomen. En daar hebben ze alle drie dagen uitgebracht. Dus niet de originele Made in Japan. Maar wij gaan naar de derde dag toe. Tokio, 17 augustus. En daarvan gaan we de uitvoering horen van Child in Time Made in Japan natuurlijk. Dus dat is genieten. Child in Time as well.

lekker nummer van Made in Japan. De derde dag was dat. Die hoorden de live uitvoering en een strakke uitvoering van Child in Time. Dus niet de versie die je op Made in Japan vindt, maar wel van de luxe box met de extra dagen erbij. Voor de fans dus was dat Child in Time live. Naar aanleiding van Ritchie Blackmore, die vorige week nog één keer met Deep Purple Smoke on the Water samen speelde. We gaan gauw verder met Claudio Delgift en zijn album The Circle and You. En mooi album luisteraars. Lekker symfonische rock zoals het hoort. En deze nummer hadden wij nog niet gedraaid op de radio. Dat is getiteld Fiery Linus. Hier is Claudio Delgift.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
3: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
2: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, welkom weer in het tweede uur van La Villa Sranjato natuurlijk. En dat was opening met Enigmatic Sound Machine van het album Divide by One. En dat album is dus uitgebracht op het label van Anne Claire, Bad Dog Promotions. Zeker de moeite waard, ze is echt net uit het album. En we zullen de komende weken ook eens wat meer nummers van gaan draaien hier in La Villa Sranjato natuurlijk. En nieuws wat betreft Pendragon. Volgende week ga ik eens wat draaien van Pendragon. Dan neem ik het album puur mee. Maar daarom, daar wil ik toch eentje over zeggen. Want Pendragon trekt in oktober en november door Europa met een korte herfsttour. Ja, en de dagen die ze dan komen zijn voor hier interessant. Dat is dan om precies te zijn op 1 november. Want dan zijn ze in de boerderij in Zoetermeer. En, moet ik ook nog zeggen, op 6 november staan ze in de Spirit of 66. Dus 1 en 6 november, dus Pendragon hier in de buurt, zullen we dan maar zeggen. En ook leuk om te vermelden is dat het album Pure, dus dat we volgende week gaan draaien, brengt dus Pendragon vlak voor de tour. Dus als het goed is, hebben ze hem bij tijdens de tour. Het album opnieuw uit op vinyl. En de plaat is opnieuw geremasterd en bevat 2 live nummers van de Pure Tour. Het album zal verschijnen in een gatefold hoes met nieuw artwork en leesbare songteksten. Ja, en het origineel van Pure kwam alweer 18 jaar geleden uit. Ja, goed. En nog iets, een keer iets anders hier in La Villa Sranjato. Jullie weten ook dat ik groot Rush ben, vandaar een fan ben. Vandaar ook de naam van dit programma, hè, La Villa Sranjato, luisteraars. Maar Rush komt dus naar Nederland. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, maar de standaardkaarten zijn in principe allemaal weg. Maar wil je een iets luxere kaart met een soort van klein VIP-pakket erbij, dan zijn er nog wel volop kaarten te verkrijgbaar. De eerste ring nog wat en dan in de staanplaatsen. En dat is dan op 23 februari in de Ziggo Dome. Dus Rush. En de beelden die u vast al gezien hebt, denk ik, op YouTube, zijn gewoon geweldig. Met Annika Niels erbij. En ja, ze doet het perfect. Daarom dacht ik van, ik heb 2 nummers toegestuurd gekregen van het management van Annika. Om eens te draaien. Een keer wat anders. Dus een keer geen nummer van Rush, maar gewoon van Annika haar eigen werk. Gaan we wel een beetje de jazz tour op, maar dat moet kunnen. Hier is Annika Niels met het nummer Fading Bloom. Annika.

Ja, die wou ik toch niet laten ontbreken vanavond in de uitzending. Dat was Tarja Tarune van haar nieuwe album natuurlijk. En jongen, het hele mooie nummer, Etsy. En ja, ze gaat weer op tournee. Dus ik ben even aan het kijken of ze ook weer Nederland aandoet. Maar ik heb nog geen data gevonden. Maar ja, wie weet komt ze toch nog begin volgend jaar naar Nederland toe. In ieder geval van het nieuwe album, dus Tarja. Het prachtige nummer, Etsy. En we gaan ja, zo meteen, trouwens luisteraars, is onze vriend uit Amerika weer present. David Freshman, oftewel Wilbur Knox on Facebook. En hij heeft een nieuw nummer geschreven, wat getiteld is Blue Dreams. Twee versies, en de tweede versie is met iets meer overdrive. Maar dat vertelt hij daar zelf dadelijk wat over voor de luisteraars. Maar we gaan eerst nog even naar The Rise of Medici, hun eerste project van de band Imaginarium. Met natuurlijk Clive Nolan, omdat we het ook hadden over Pendragon, hè, dat ze naar Nederland komen. Ja, en ja, Clive Nolan samen met Nick zijn natuurlijk de drijfkracht achter Pendragon en natuurlijk Peter Gee ook. Maar in ieder geval dacht van, nou, dan kan ik wel iets van Clive Nolan doen. En verder ook medewerking van Laura Piercy en die Seals, die kennen we ook nog wel van 12 Night natuurlijk. En Mark Spencer deed ik nog eens een keer mee met 12 Night. Ja, Scott Haim on the drums, genoeg mensen die op dit project meedoen. Een van de eerste projecten dus van The Rise of Medici, de titel dus van het project Imaginarium. En ik heb gekozen voor een, ja, dit is een mooi nummer. Het begint lekker rustig en daarna wordt het wel wat bombastischer, maar zeker de moeite waard. Hier is het hele mooie nummer. Fortunes Reverse. Hier is Imaginarium.

0: de band Imaginarium. Natuurlijk met Clive Nolan, het project van Clive natuurlijk. En het is dan tijd. Hoogste tijd, het is 22:30. Ja, iets over 22:30 zelf. En in Amerika is het, als het goed is. Ga ik even kijken, want daar hebben we andere tijden natuurlijk. Wait. Oké, dus in Colorado time, there is where David lives, is the time now, I think, 2:30. Dus 2:30. 2:30, of 2:30. En West Coast time is het 1:30. En at the Midwest en East Coast is het 4:30. En David heeft dus een nieuw nummer geschreven vorige week. Hij dacht al dat ik het vorige week zou draaien, maar toen waren we nog op vakantie. Dus we hebben deze week gaan we draaien. En David heeft ook het een en ander ingesproken. Dus ik denk dat ik het woord geef nu aan Wilbur Knox. Oftewel David Freshman alias Wilbur Knox, zo moet ik het zeggen. En eerst het gesproken woord. En daarna doen we het nieuwe nummer wat hij heeft geschreven. Getiteld Blue Dreams. En hij schrijft dat het in full overdrive is opgenomen op zijn Les Paul. Hier is, we gaan even luisteren eerst naar het... naar een intro van een stukje tekst van David.
1: Hi guys, this is Wilbur Knox, Dave Freshman. In Colorado, it is about 10:35 on a Monday, August 10th. My wife is out of town. She went to her 50th high school reunion in Detroit. So I've been working on a new song. This song is entitled Blue Dreams. It's heavy and it deals with some interesting ideas. This one I pull out the Les Paul and I set it to overdrive, sort of just ripping into your face kind of stuff. This is a jazzy song in 5/4 time with a walking bass line. So I hope you're all doing well. I hope you're having a very, very good day or good evening whenever you get a chance to hear this. I want to thank all of you for listening to my work. And I want to thank Irwin very much for playing the work that I put together. So all of you, please stay safe and hope you like this one. Okay, bye-bye now.

lekker toch. Lekker gitaarwerk. Flinke overdrijf erin door David Freshman. Oftewel Wilbur Knox. Kijk even op zijn Facebookpagina, luisteraars. Doe het even in. Wilbur Spatie Knox. K-N-O-X natuurlijk. En dan vind je meer informatie over zijn muziek. En ja, en zijn boek. Hij heeft ook een boek uitgebracht. En ja, verschillende muzikale projecten gedaan. Thank you David very much for this beautiful song. And from all our listeners, of course. Thank you David. Thank you. Thank you. En we gaan gauw verder even met een rustig momentje hier in La Villa San Giacomo. En dat doen we met Christina uit Rusland. En onlangs had ze nog een optreden. En dit is een nieuw nummer van haar, getiteld Impromptu. Kort, mooi, piano-achtige muziek. Even een lekker rustpuntje hier. Sluit wel een beetje aan op de muziek, misschien wel van David. Ja, hier is Christina.

Christina Buccias-Livia, als ik het goed uitspreek, met het hele mooie nummer Impromptu. Helaas brengt ze alleen de muziek digitaal uit, maar wie weet in de toekomst dat er nog wel een cd of een plaat uitkomt. We gaan even naar het concertoverzicht, luisteraars, want er komen toch wel weer een aantal hele leuke dingen aan. En ja, er komt best veel eigenlijk aan in het najaar. En ik wil een paar dingen met u doornemen. Vooral als eerste hebben we dan Magoria. Zij zijn te zien op het Openluchttheater in Naad Piek. En dat is een samenwerking met De Pul, natuurlijk, in Uden. En dan gaan we verder naar de Samurai of Prog. Eerste optreden in Nederland wat ze doen, ook eenmalig. En dat is een poppodium Boerderij in Zoetermeer. En dat is op 9 september. Zo. En dan gaan we verder naar Colin Edward en John Wesley's Voyage 35. En dat is eigenlijk een project van Porcupine Tree, Voyage 35. En Colin Edwin is dus bassist van Porcupine Tree. En John Wesley is de tourgitarist die toen meeging met Porcupine Tree. Dus zij samen brengen dus de complete Voyage 35. En de tweede set zal dan ook nog wat andere nummers van Porcupine Tree gespeeld worden. Wat ik heb begrepen is, luisteraars, dat de projecties van de originele tour toen van Voyage 35 van Porcupine Tree die avond dan ook geprojecteerd zullen worden. Sorry. En dat is te doen op 11 september in De Pul in Uden. En 12 september poppodium Boerderij Zoetermeer. Dan gaan we verder naar The Tangent op 18 september. Ook te zien een poppodium, de Boerderij Zoetermeer natuurlijk. IQ, en dat is ook leuk even om te vermelden, dat is op 26 september. En dat is hier in de Bosuil in Weert, luisteraars. Dus lekker dichtbij de Bosuil in Weert. Dus 26 september is daar te zien IQ. Dat hebben we nog meer wat interessant is. Ja, dat is, duurt nog eventjes. Daar kom ik dadelijk eventjes op terug. Dat is in januari. Party Rock of the Year. Kom er dadelijk eventjes op terug. We gaan eerst even lekker naar een heruitgave. Een 2026 remix van het nummer van Jethro Tull. Hier is Spiral.

Ja, lekker toch. Dat is een remix dus van de oude nummer dus van Jethro Tull, Spiral, de 2026 remix. Ah, lekker eventjes Jethro Tull tussendoor, dan moet het kunnen natuurlijk. In La Villa San Giacomo luistert u nog steeds naar. We gaan naar de klok van 11 uur toe en we gaan zo lekker afsluiten, want echt ver terug de tijd in met Camel live met A Song Within A Song. Maar eerst, voordat we zover zijn, wil ik toch nog even een paar tipjes met u doornemen. Big Big Train, 3 oktober in de Pul in Uden, luisteraars. Dus wees daarbij. En ik zei het al, 26 september natuurlijk. IQ in de Bosuil in Weert. En ik had nog een paar dingetjes, kan ik ook wel even vermelden, denk ik. Want we gaan naar de Rock Party of the Year. En die is dus ook in Zoetermeer, maar hij komt ook in Uden. En dat is voor ons, luisteraars, lekker dichtbij. En dat is om precies te zijn zaterdag 30 juni, dus 2027. Is avondvullend, dus ik geloof dat ze ongeveer een concert van 3 uur. Deuren gaan open om 7 uur al en om 8 uur begint het. En ja, dat is interessant. Want op het podium staan onder andere muzikanten die bekend zijn van The Golden Earring, Magnum, Ticcato, Mostly Autumn, Kayak, Arion en Vengeance. Ja, en zij gaan een set vol rockklassiekers spelen uit de jaren 70 en 80. En de setlist wordt een beetje op de bezetting van de avond. Maar je kunt ook nog andere nummers verwachten. Bijvoorbeeld van Whitesnake, Yes, Rainbow, Mother's Finest, Led Zeppelin, Journey, Boston, Foreigner. En dan aangevuld met andere bekende rockhits uit die periode. Nou, wie doet er allemaal mee? Ja, natuurlijk bijvoorbeeld Heather Finley. Die is trouwens ook nog binnenkort te zien met John Hackett. Komen we volgende week op terug. Verder Rinus Gerrits is erbij van de Golden Earring. Danny Vaughan van Ticcetta en de Ex-Ultimate Eagles. Dennis Ward van Magnum. Michael Bowman van Sinner. Leon Gooey is van Vengeance. Mark Bogert van Magoria. Robert Soetebroek natuurlijk van Plan 9 en Arion. Jane Goulding van Stipt Goulding. Hans Eikenaar van Kayak. Koen Herfst is weer van Arion. Marcel Singel zit ook bij Kayak. Jamie van Heck van Eddie Zoe. Joris Linder, die kennen we van 7 Miles to Pittsburgh. William Hoving van Plan 9 en Tirza Esmee Fulkes. En zij zijn weer bekend van het Arion Project. Dus echt een avond voor liefhebbers van klassieke rock, gebracht door een unieke All-Star bezetting die je niet vaak trouwens samen ziet op het podium. Ja, nou, wij zullen er denk ik ook wel bij zijn. Ja, luisteraars, bedankt voor het luisteren voor de eerste uitzending na de vakantie. En dan, volgende week zijn we er meer. Blijf ook luisteren het weekend en naar Radio Horizon natuurlijk. De zaterdag en de zondag gasten weer in de studio. Tune in, RTV Horizon. Kijk ook even op de app of zet de app op de telefoon. En je hebt meteen verbinding met RTV Horizon. En dan nu sluiten wij lekker de avond af. En dat doen wij met een hele mooie song. Camel Live van A Live Record. Hier is A Song Within A Song.

0: Thank you. Awesome.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Jilgus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.